Pokerface. Fijn af, zijn niet. Toen op het schijnt hij om die Andrew aan het is. Dat was gewoon zijn pakken van muziek. Maar vies dat hij deed. Dat was. Maar zo vaak niet.

Japanese. Vanzelf naar die andere tapan lopen. Na zijn vijand lalop. Na iets naar tam raden. Foutako. Een fafano. Na turnus aan maren. Na men of tavang is aan. Na peren op tam plaats en boen. Ik zorg dat toen toen nog rijden. Tako nog. Aan een week voor.